0: Dit program heet Vroes met Hopning. Dat is een bijzonder program voor Vroes, zonen als du en ik. Mijn naam is Irma. Eenmaal de week willen Hilde, Joyce en ik met die taup komen en van zo'n reden wat voor ons leven en onze ziel wichtig is. We hopen du wirst een vrede hebben aan deze nächste halve stund.
1: Irma, wat meest du is voor ons Vroes dat wichtigste thema? Prove mal te rode.
0: Na, wat soll ik zeggen? Ete merke, kinge besorge?
1: Ek weet, domat haft einer jeder dag te donne. Ob ek denk on wat andret, en dort is live. Os wie dat weite oder nicht, live is ans geratstet verlange.
0: Jo, dort geleif ik es so.
1: Von der wel wie mal davon rede, wo wie kenne am besten anse live utrekje. Carol en Joyce waren door van rede. Ober eier wie dort daune, wel wie nur dit scheine bekannte Leitharche. Gott is die Liebe. Hast die dat ook bekannt?